0: En de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Martens, RTV Slos, met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM.

Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.

0: Gelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken.

0: De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht.
2: Dit is RTV Slos. RTV Slos.
1: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de

0: westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Je hoort alles op RTV Slos.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
3: Hallo!

0: stapeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
3: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
2: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving.

0: Begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
3: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaren ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
2: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
4: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
2: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: informatie elk uur op de radio, het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De Nacht van Steenwijk wordt vormgegeven door Jannes, Robert Pater en Agus. Meeuwis Tribute. Verder ook de coverband Empire en een super bingo. Op donderdag 20 augustus worden de vestingfeesten afgesloten met de Nacht van Steenwijk. Steenwijk Vestingstad presenteert 4 top acts. Jannes, Robert Pater, Kedeng, dat is een tribute aan Guus Meeuwis en de coverband Empire. Voorafgaand aan dit gratis toegankelijke evenement wordt ook de Super Bingo gehouden. De Nacht van Steenwijk is voor iedereen trouwens op de 20 augustus gratis te bezoeken. Over die bingo-kaarten nog het volgende. Iedereen die een volle bingo-kaart heeft tijdens de Nacht van Steenwijk is dat te krijgen tussen 6 uur 's avonds en 9 uur 's avonds. Die kun je inleveren bij een speciale stand op de markt. Je maakt dan kans op de hoofdprijs van 1000 euro shoptegoed. Bovendien kan er ook gegrabbeld worden voor een leuke extra prijs. De horizontale rij vol, ook dan mag er gegrabbeld worden. En er is een grabbelton voor volwassenen en eentje met prijsjes voor kinderen. De feestelijke trekking van de hoofdprijs is trouwens rond 9 uur 's avonds. De winnaar wordt meteen op dat moment ook bekendgemaakt. Meer informatie over de Nacht van Steenwijk en de Super Bingo, even kijken op www.steenwijkvestingstad.nl.

Het Vollenhorst Visserskoor start weer met een nieuw seizoen. Bingo! De zomerstop is bijna voorbij en het Vollenhorst Visserskoor begint in het nieuwe seizoen met de spannende bingo's. De eerste wordt gehouden op zaterdagavond 22 augustus... aanvang 20 uur, 8 uur dus, op de bekende camping van de familie Spans... het Akkertien aan de Noordwal 3 in Vollenhoven. Dit is de bekende locatie waar ook de repetities plaatsvinden van het koor. De zaal is al geopend vanaf 7 uur 's avonds... en het koor zal ook optreden vanaf 19:30. We zullen ook medewerking verlenen aan de ouderenmiddag in de feesttent bij het Corso. Dan is het al donderdagmiddag 27 augustus... en dan begint het allemaal om 3:30 en duurt tot 16:00. De eerste repetitie trouwens na de zomervakantie zal zijn op donderdagavond 3 september. Na aanvang 19:45 ook op camping het Akkertien in Vollenhoven. En hoopt u dan ook weer met nieuw zangtalent te mogen ontvangen. En mocht u zelf willen meezingen, dan kan dat natuurlijk ook. U bent van harte welkom. Meer informatie is te vinden op de website van het koor www.vollenhoofdvisserskoor.nl. Op 29 augustus aanstaande wordt voor de 42e keer de Fancy Fair gehouden. Net als voorgaande jaren zal het terrein rondom de grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk weer volstaan met kramen waarop allerlei tweedehands goederen staan. Zoals huishoudelijke artikelen, boeken, brokanten, kleding en prullaria. Natuurlijk worden ook meubels en de inwendige mens niet vergeten. Er zijn zelfs de afgelopen tijd zoveel spullen gebracht dat de commissie bang is dat niet eens alles onder de kramen past. De markt begint om exact 9:30 's morgens en zal duren tot 16:30 's middags. Vanwege de grote hoeveelheid boeken en brokanten wordt voorafgaand aan de markt een kleintje fancy fair georganiseerd in dezelfde kerk. En dat gebeurt op woensdag 26 augustus tot en met 28 augustus. Dan is de kerk namelijk open van 12 tot 5 uur, 's middags dus. In de kerk kunt u heerlijk sneupen tussen alle boeken en brokante spulletjes... en ook al LP's, cd's en dvd's zijn er te vinden. Natuurlijk is er ook het kerkcafé, dat is weer geopend voor koffie en thee. Na de Fancy Fair zullen de boeken worden overgebracht naar het pand... aan de Kerkstraat nummer 12, waar elke zaterdag tot en met november... de deuren weer opengaan vanaf 10 uur 's morgens... voor de boekenverkoop tegen gereduceerde prijzen.

Vanaf donderdag 15 oktober zijn de inwoners van Steenwijk en omgeving weer van harte welkom om gratis het internationale balfolkfestival Cardanza te bezoeken in Rabo Theater de Meente. Tijdens de 13e editie van Cardanza komen ruim 1000 bezoekers uit heel Europa dansen op live muziek, gespeeld door 15 bands uit binnen- en buitenland. Inwoners van Steenwijkerland kunnen zich melden bij de kassa van Cardanza en zeggen dat zij deze regio komen en op die manier kunnen ze die donderdag dus gratis naar binnen. Voor mensen die echt voor het eerst komen is er zowel op donderdag, de gratis dag dus, en ook vrijdag om 18:30 een korte uitleg van veel voorkomende dansen. Ook in de rest van het workshopprogramma is er aandacht voor alle dansers. In de workshop Dance to Your Limits leert iedereen wiens lichaam niet altijd even goed meewerkt hoe je toch plezier kunt hebben in het dansen. En ben je de pasjes even kwijt, dan is er altijd wel iemand op de dansvloer om je te helpen. Nog even alle data op een rijtje. Donderdag 15 oktober van 6:00 PM door tot 1:00 PM. Dan kunnen dus bewoners uit de regio gratis komen. Vrijdag 16 oktober van 11:00 AM tot 12:30 PM. En zaterdag 17 oktober van 11:00 AM tot 2:00 PM. Ook op zondag 18 oktober is het open. Van 10:30 half 11 dus tot 19:30 half 8 PM. De tickets zijn verkrijgbaar via www.cardanza.nl of te koop aan de deur van Rabo Theater de Meente vanaf donderdag 15 oktober. 18:00 PM, 6:00 PM.

Een nieuwe expositie over winkeliers en ambachtslieden in Vollenhoven. De expositie wordt geopend vanaf 1 september en duurt tot 1 november van dit jaar. In september en oktober is die wisselexpositie over de vele winkeltjes en bedrijfjes die er in Vollenhoven waren in de jaren 1950, 1960 en de venters die langs de deuren kwamen om hun waren aan huis te verkopen. In de expositie nemen we bezoekers mee naar de tijd van toen, middels heel veel foto's en diverse gebruiksvoorwerpen. Van de bakkers, groenteboeren, de kruideniers, schoenmakers tot de petroleumventers van toen. Er is ook aandacht voor bijzondere bodemvondsten in het museum. De vaste expositie namelijk is uitgebreid met bijzondere bodemvondsten uit de 17e eeuwse herberg en een boerderij aan de rand van Vollenhoven. Deze zijn in bruikleen uit het provinciaal depot in Deventer, waaronder een degen met een heel bijzonder verhaal. Wil je meer weten? Kijk dan even op www.chcvollenhoven.nl.

Ontdek het geheim achter het Corso Vollenhoven, de Dahlia-route en de Open Dag 2026. Ben je benieuwd naar de magie achter de metershoge praalwagens die binnenkort weer schitteren in Vollenhoven en hoe al die duizenden kleurrijke dahlia's worden gekweekt? Op zaterdag 22 augustus gooit de organisatie van Corso Vollenhoven samen met de wagenbouwers de deuren wagenwijd open. Exact 7 dagen voordat het befaamde bloemencorso met zijn imposante wagens en indrukwekkende muziekkorpsen het stadje omtovert, krijgt het publiek de gelegenheid om de voorbereidende ambachten van wel heel dichtbij te bewonderen. En dat kan vanaf 1 uur 's middags. Je kunt dan starten met de route. De overzichtelijke plattegrond en de routebeschrijving die zijn eenvoudig te raadplegen via de landingspagina van de Dahlia-route en de Open Dag. Maar liggen ook klaar bij het officiële afhaalpunt aan de Vlas.

Er wordt gewerkt aan de versterking van het elektriciteitsnetwerk in Steenwijkerland. In september namelijk starten Enexis en Rendo met een belangrijke uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in de gemeente. De werkzaamheden zijn onderdeel van de maatregelen die de komende jaren nodig zijn om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit. In deze eerste fase gaat het om de aanleg van nieuwe kabels tussen de hoogspanningsstations in Onna en de Ruksveenseweg, om op een later moment te worden doorgetrokken naar Oldemarkt. Op donderdag 20 augustus organiseren de partijen een inloopbijeenkomst waarbij belangstellenden terecht kunnen met vragen. Deze inloopbijeenkomst is tussen 17 uur, dat wil zeggen 5 uur 's middags, en 19 uur, 7 uur 's avonds. Het gebeurt allemaal in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst kunnen bezoekers kennis maken met het projectteam en meer informatie krijgen over het tracé, de planning en de uitvoering van de werkzaamheden.

Hij heeft die gewoonte, hij leeft in de buurt. De dichter J.C. Bloem. 6 september is een herdenkingsdag. De dichter van Voorbij, Voorbij en Voorgoed Voorbij. Van 11 tot 17 uur, dus van 11 tot 5 uur 's middags, voordrachten over Bloem en zijn levensgezel Clara Egging. Literaire busreis, die staat ook op het programma, naar Paasloo, waar Bloem heeft verbleven. En Nationaal Park Werribbewiede, waar Bloem dus woonde. De tentoonstelling is er ook en verder een presentatie van een herdenkingsbundel. Er is beperkt ruimte om deel te nemen en informatie en aanmelding. Dan moet je eventjes contact opnemen met jcbloemstichting.nl/herdenking. De slogan van het hele gebeuren is: J.C. Bloem is dood, leven de poëzie. 6 september dus, en dat gebeurt hier in Steenwijk.

Een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint Clemenskerk in Steenwijk, met monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wieriks verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en videoart. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40.

Deze zomer in Villa Ramsvoerte, het nieuwe culturele festival Hendrix Caravaan. Voel de magie van het monument. Van 3 tot 6 september strijkt Hendrix Caravaan neer bij Villa Ramsvoerte in Steenwijk. Een uniek cultureel en theatraal festival voor jong en oud. Voel de magie van het monument en laat je verrassen door theater, live muziek en heerlijke hapjes en drankjes. Aan de rand van het stadspark, omringd door de hoge bomen en waterpartijen, schittert Villa Ramsvoerte, een sprookjesachtige Art Nouveau villa die er zo uit een andere tijd lijkt weggelopen. Deze zomer strijkt de Hendrix Caravaan daar neer bij die iconische villa. Bij het 25 jaar van Kopje Cultuur speelt de caravaan een unieke versie van het verhaal van Hendrix Caravaan, vol intriges, verrassingen en een beetje magie. Een bijzondere middag of avond. Ontdek het hele programma op Hendrix Caravaan, Hendrix met CK.nl en bestel je tickets.

jaarlijkse vrijwilligersactiviteitenmarkt is de gelegenheid voor vrijwilligersorganisaties uit Steenwijkerland en omgeving om te laten zien wat ze doen om nieuwe vrijwilligers te werven. De markt, die op zaterdagmiddag 5 september wordt gehouden, is voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, een maatje voor iemand willen worden en voor scholieren die maatschappelijk stage zoeken een leuke gelegenheid. Net als vorig jaar staan de kramen in het sfeervolle plein onder de bomen van de Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat 22 in Steenwijk. De organisatie ligt in handen van de Stichting Procent Steenwijkerland en de vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersinformatiepunt, oftewel VIP Steenwijkerland. In combi met Kopje Cultuur vraagt men de deelnemende vrijwilligersorganisaties een actieve invulling van de kraam te geven. Het promoten van vrijwilligerswerk wordt een stuk aantrekkelijker als bezoekers bijvoorbeeld een rondje kunnen fietsen op een duofiets, mee kunnen rijden op een quad van de brandweer of een kijkje kunnen nemen in bijvoorbeeld de dierenambulance. De plek waar alles samenkomt is VIP, vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland. Het VIP is onderdeel van de welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop en is actief in heel Steenwijkerland. Op de website VIP Steenwijkerland is een scala van vrijwilligersvacatures en informatie en trainingen te vinden. Organisaties, stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken nodigen we van harte uit, zo zegt de organisatie, om mee te doen met deze vrijwilligersmarkt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie over de opgave, nou wel graag voor 10 augustus, kan via de website vipsteenwijkerland.nl worden aangevraagd. Er kan ook gemaild worden met vip@sociaalwerkdekop.nl.

Gondelvaart Giethoorn presenteert de Feestweek 2026 en de kaartverkoop is inmiddels gestart. Van 24 tot en met 30 augustus bruist Giethoorn weer een week lang van de activiteiten voor jong en oud. Een gevarieerd programma vol sport, muziek, entertainment en ontmoeting, daar leeft het dorp naartoe. Een absoluut hoogtepunt van de feestweek is natuurlijk de afsluiting met de Corso en Gondelvaartperiode in deze regio. De sprookjesachtige gondelvaart in Giethoorn op zaterdag 29 augustus. Er is van alles te doen, onder andere een goud- en foutparty. De gondelvaart en het gondelbal natuurlijk en nog veel meer. Live muziek, de coverband Piet enzovoort enzovoort. Wil je meer weten over de kaartverkoop voor de feestweek en de gondelvaart? Dan kun je even kijken op gondelvaartgiethoorn.nl. Dat is de website waarmee de organisatie officieel aftelt naar een week vol traditie, ontmoeting...

0: que tú y que tú, vos un requito como tú. Que no sabes ni la junta, vos un requito como tú. Entonces más que tú. Que tú y que tú y que tú y que tú que tú y vos requito como tú. Que no sabes ni la junta, vos un requito como tú. Entonces más que tú. Yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y vos requito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú. Y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz. Borrequito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz.
1: Vanaf 10 augustus beginnen de werkzaamheden en de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe rotonde in de Tuxeweg in Steenwijk. De rotonde is bedoeld om te zorgen voor de verbeterde doorstroming van het verkeer en tijdens de werkzaamheden blijft het Steenwijkerdiep voor iedereen bereikbaar. Er wordt hard gewerkt om het Steenwijkerdiep mooi en aantrekkelijk te maken. Naast de nieuwbouw van 3 supermarkten komen er 21 nieuwe appartementen en krijgt de openbare ruimte een nieuwe inrichting met meer groen. Onderdeel van de werkzaamheden is ook dat de aanlegger is van een nieuwe rotonde in de Tuxeweg. Werkzaamheden beginnen dus binnenkort, direct na de bouwvak vanaf maandag 10 augustus. Om hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden, wordt er in de eerste periode een bypass aangelegd. Deze tijdelijke weg gaat over het terrein van de Lidl en heeft 1 rijbaan. Dat betekent dat het verkeer met tijdelijke stoplichten wordt begeleid. En vanaf maandag 7 september moet de weg vanwege asfalteringswerkzaamheden helemaal tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven. Ook voor voetgangers en fietsers is er een omleidingsroute. Als alles volgens planning verloopt, is de rotonde rond zaterdag 19 september weer klaar voor gebruik. Het Steenwijkerdiep blijft dus constant bereikbaar. Wil je meer weten? Kijk even op de site van de gemeente www.steenwijkerland.nl/steenwijkerdiep. En daar is ook een kaartje te vinden waarop alle omleidingsroutes zijn aangegeven.
2: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!
1: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Sloos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvsloos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV Sloos.
3: My father's name was Elijah.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

weer zijn op de koude Noordpool. Dan zou ik nooit meer droevig zijn. Lang leve de lol.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Kom
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers.
3: Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Countdown time.
6: Dit is de tipparade.
1: Nieuw. Nummer 30.

0: eerste van de 9 nieuwe binnenkomers in de tipparade van week 33 was dat. 1981 trouwens ook het jaar. Hè? Het was Randy Crawford, origineel van ene Turley Richards. Die nam er het eerste op en daarna kwam Randy met deze mooie versie.
1: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent.

mee me te herinneren dat het de honeymoon quiz was, waar Bella Beer ook een rolletje had als soort assistent van Ron Brandstede, de meneer die je trouwens ook hoorde zingen. Op nummer 29, hartstikke nieuw, met het plaatje Lieve Bella Beer. Hij had trouwens al wat plaatjes gemaakt, hè, zo her en der was platenplugger, ook dat nog een Ron J. Winchester. Zoek het maar eens op internet. Zo heeft hij ook nog een paar plaatjes opgenomen. Sally en zo had hij ook. Dit zijn trouwens de Eurythmics.

0: Het is niet alleen de alarmschijf die je hoort als speciale notering in deze tipparade, maar ook de Frits Spits steunplaat. Die komt ervoor en dat was toevallig deze. Het duo wat uit de Tourists afkomstig was. Dave Stewart en Annie Lennox, die ook nog een liefdesrelatie hadden met elkaar. Na de Tourists was dat zo ongeveer afgelopen, maar toen werden ze wel een muzikaal duo. De Eurythmics, de eerste kennismaking destijds, heette Never Gonna Cry Again 1981. De nieuwe nummer 28 in de lijst. En zometeen op 27, een dame die we ook kennen uit de jaren 70 met het mooie Free. Denise Williams en It's Your Conscience. De tiprate van toen. Je luistert naar 1981 en wel week 33.
1: Dit is de tipparade.

0: 1977 toen brak ze door. Een beetje onder de vleugels van de mannen van Earth, Wind & Fire. Met het fraaie Free Nisi voor je vrienden. Oftewel Denise Williams met It's Your Conscience. De Tip Parade gaat zometeen door met een dame uit Engeland met een Japanse naam.
1: Nummer 26.
0: En of dat nou de eigen naam was, ik wil er vanaf zijn. Ik ga het zo meteen even voor je opzoeken, dan kan ik het straks misschien wel vertellen. Het gaat over Annika. Ze had een paar van die hitsingles en dit was veruit de grootste. En ook meteen de eerste kennismaking met deze juffrouw dus uit de UK. Want daar kwam ze vandaan. Ze staat nieuw in deze tiplijst en wel op nummer 26. Voorlopig heeft de laatste nieuwe binnenkomer, de Japanese Boy. Meteen daarna gaan we trouwens door met Phony en de Hardcore. Erik Strak en zijn mannen uit Groningen van 29 omhoog met Sorrow. Een soort Herman Brood, deel 2 was het eigenlijk. Het plaatje heet eigenlijk Sorrow, deel 1. Het kan verkeren, ook in deze tiplijst.

Uit Groningen kwam die Erik Strak van Schijndel, zo heette die volledig. En de manager van deze band, net als bij Herman Brothers Wild Romance, was Koos van Dijk. En deze Erik Strak van Schijndel was dus phony van de hardcore. Ging van ons heen trouwens in 2021, een stukje te vroeg eigenlijk. Het zal niet de enige meneer zijn die het rock'n'roll leven net niet overleefde. Dat wil zeggen, tenminste op te vroege leeftijd van ons vertrokken. Zoiets eigenlijk. Hè. Sorrow Number One, zo heette de plaat. En ik zal nog even wat opzoeken over Annika. Het was oorspronkelijk een juffrouw die in 1952 werd geboren in het Schotse Edinburgh. Oftewel Mary Sandeman, want zo heette ze eigenlijk van derzelf. Dan weet je dat ook. We gaan door met twee broers die liefkozen door hun mentor Quincy Jones, Boot en Hen werden genoemd. Ze heette Johnson van achteren, George en Lewis. Al een hele grote hit natuurlijk met Stomp en daarvoor ook al een keer met Strawberry Letter 23. En dit keer staan ze in de lijst met The Real Thing.

0: Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de alarmschijf en LP van de week en nu ook de Disco Top 10 en de klassieke hitparade. Haal hem iedere week dat gedrukte exemplaar van de Top 40.
1: Meteen na de Brothers Johnson door met een productie van Vaderlandse Bodem, zoals dat heet. Omhoog vanaf nummer 28 door naar 23, Frank Evans. Nummer geschreven door Pommers en Schumann. En dat waren natuurlijk hele bekende songwriters. Hier is Lonely Town.
2: Nummer 23.

0: hitparade.
1: Subtropische sferen met subtropische temperaturen waarschijnlijk. Agadoo, hier is de Saragossa Band.

0: plaats met een paar letters erin. Dit was dan met twee letters. P-S-S-T-O-P. Hadden ze ook nog. Oftewel stop the dot.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Zes dames sterk wel te vinden op nummer 21. Richard Dubois, Peter van Aster, dat waren de producers en componisten van al dat moois. En het was een nieuwe binnenkamer ook. Dat nog van 26 naar 22, daarvoor de Saragossa Band. Frank Evans steeg van 28 naar 23. En zes plekjes omhoog naar 24. The Real Thing van de Brothers Johnson. Van 29 naar 25. Solo, number one, Phony in the Hardcore. En allemaal nieuwe binnenkomers door tot en met nummer 30. 26, Annika. Denise Williams was 27. 28, de Eurythmics. Ron Brandsteder en de Beer op nummer 29. En Randy Crawford was de nummer 30.
2: De tipparade
1: nummer 20.
0: En dat is de plaat die we draaien voordat we straks Julie Zweres met heel even op de draaitafel leggen. New England, zo heet deze groep. Plaatje stranden in de tipparade. Maar het is wel een mooie. Hier is Get Up.

0: zijn bijna aan het einde van het eerste uurtje Tipperate. Nog één notering te gaan meteen naar de Bel Canto's met Moeder Mag Ik Trouwen Gaan. Ja, daar vraag je toch niet om. Zij wel. Mateloos populair trouwens bij de piraten in den landen, want ook in 1981 waren er heel wat van die geheime zenders met dit soort muziek natuurlijk.
1: Oh la la, oui et bonjour daar. Het is Bert van der Laan.
0: Ik waarschuw maar even, het volgende uur is die er ook nog. De nummer 16 zit er aan te komen, een duo uit Amerika. Toen nog dikke vrienden, muzikale vrienden ook. Tegenwoordig ontmoeten ze elkaar vooral in de rechtszaak. Daryl Hall samen met John Oates.
2: Nummer 16.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Top 4. Het gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40 ligt wekelijks voor u klaar bij iedere platenhandelaar. Met daarin behalve de Top 40 ook de tipparade, de LP Top 50 en nog veel, veel meer. Haal hem iedere week dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 4.
5: Dit is de tipparade.

één ding wist je zeker als je dit in de discotheek draaide. De BB&Q Band on the beat. Dan stond de dansvloer hartstikke vol. Ging niet helemaal op voor deze dame. Zeker niet met dit plaatje. Maar toch, ze viel wel op. Ik heb het over Vanessa.

0: zangeres, ze heette Imca Marina. En ja, wat moet ik ervan zeggen?
1: De Tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Ze was er wel, maar ze zei zelf, als ik er niet ben, dan... Ooit brak ze door, al in de jaren 60 gebeurde dat, hè, met onder andere Harlequino enzovoort. En in 1981 was het er dus nog steeds, van 15 omhoog trouwens. Daarvoor Vanessa van 16 naar 12, Sunset Girl, en van 18 naar 13 steeg On The Beat van de BB&Q Band. Nieuw op 14, dit uur met Shaken Stevens, The Green Door. En de allereerste in dit uurtje kwam van Kate Bush en heette Set In Your Lap, van 19 naar 15. Nog 10 platen dus, als je goed meegeteld hebt, te gaan in deze Tipperade.
2: Nummer 10.
0: Ja, die komt dan meestal bijna naar nummer 11. De zanger is natuurlijk Albert West uit Rosmalen, vroeger van de Shuffles, weet u nog. Met al van die leuke plaatjes. In dit geval gaat het over De Zomer.

0: de tipparade.
1: Een ware monsterhit in wording was dat, hè? Why Tell Me Why, Anita Meijer, hartstikke nieuw. Het was niet eens de hoogste nieuwe trouwens in deze tipparade. Week 33, 1981. Why Tell Me Why was de favoriet schijf ook nog van de NCRV. En die vonden we op nummer 9. Dus dan komt nu...
2: Nummer 8.

0: laatste exemplaar van de Top 40 is vernieuwd, uitgebreid. En bevat nu behalve de Top 40 en tipparade ook een hele pagina LP Top 50. De industriehitparade en een lijst van de meest gedraaide platen op Hilversum 3. Wekelijks ligt er ook voor jou eentje klaar bij je platenhandelaar. Zo'n nieuw, gedrukt exemplaar van de Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
1: Wat hadden we zojuist? Lady van de Commodores in de periode dat Lionel Richie zo'n beetje bij de mens wegging of net weg was. Lady, You Bring Me Up. En dit is een combinatie, ja, die hadden we nooit zien aankomen eigenlijk. Hè? Stevie Nicks, u weet wel die van Fleetwood Mac. Samen met Tom Petty en de Heartbreakers. Want die waren elkaar op de een of andere wijze tegengekomen. En dat resulteerde in een paar leuke plaatjes. En dit was er eentje van Stop Dragging My Heart Around. En die staat op nummer 7.

0: is de tipparade.
1: Hadden wij er straks een uurtje in al wat subtropisch plezier met Agadou van de Saragossa Band. Dit is ook zoiets. La Chica. Een van de dames van het vroegere Champagne zat erbij, kan ik me nog herinneren. La Chica zong over zichzelf, want het bandje heette Chica.
2: Zes.

0: En er was er nog niet eens het origineel. Het African Magic Combo uit Frankrijk, dat was het origineeltje. La Chica met Paulette Bronkhorst. Dat was een van de dames van Champagne. Die donkere, weet u nog, die zat er ook bij destijds. Uitgekomen trouwens op het label van Eddie Owens. Want die was toen de baas van A&R Records.
1: 5.

0: De Charlie Colello Orchestra. Eigenlijk is dat een heel oud plaatje. In de jaren 40 geloof ik of zo. Kev Calloway heeft het ook nog ooit eens gedaan. Sing, sing, sing was dit ook in de tiplijst van toen. En daarvoor, ho, oh, daarvoor. Nou, van vinyl, daarvoor hadden wij ook nog Jean-Michel Jarre. Zijn vader was ook wel muzikant en hij ook verdienstelijk. Magnetic Fields.
1: Nummer 3.

0: De band van Tony Hadley en de broertjes Kemp, oftewel Spandau Ballet op 2.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Wij nemen eventjes de top 10 met u door en beginnen met nummer 10. Daar gaat hij op nummer 10. Daar vonden wij van 21 gestegen, dus flink omhoog. Albert West, Don't Say You Leave This Summer. De ene hoogste nieuw op nummer 9. Legendarisch uiteindelijk. Anita Meijer, Why Tell Me Why. En Lady van de Commodores van 17 naar 8. Van 12 naar 7 omhoog. Stevie Nicks en La Chica van 10 naar nummer 6 gestegen. Van 8 naar 5 steeg Jean-Michel Jarre. En van 5 naar nummer 4, een beetje kansloos voor uiteindelijk een dikke top 40 noteerling. De Charlie Colello Orchestra. De Electronica's vonden we op 3 ook één plekje omhoog. En van 13 naar 2 Chant Number 1 van Spandau Ballet. Dus. En dan hebben we nog één plaat te gaan. Klassieke platen op de Stars on 45 manier aan elkaar gemixt. De Royal Philharmonic Orchestra. Die kwamen toch tot een top 40 notering met Hooked on Classics.
2: Oh ja. Ja.
3: Zoals een beroemd generale zei, ik zal terugkeren.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorot Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1684ste uitzending van Backwards. En jawel hoor, wij gaan gewoon door met waar wij vorige week zijn gebleven. Namelijk in augustus 1973. Eerst natuurlijk eventjes Bert van der Laan bedanken. Dit keer kon hij wel 30 platen in 2 uurtjes houden. Gaat ook wel eens een keer de andere kant op. Want ja, dan zijn de vinylsingeltjes, want dan draait ze echt van zwart vinyl, iets langer. Maar goed, Bert, daarvoor hartelijk dank. Zoals gezegd, 1973, daar dompelen we ons nog een keer onder met natuurlijk de gebeurtenissen, de top 40. We gaan de LP's nog eens even beluisteren, film kijken. We gaan live-opnames doen en ja, wat hebben we allemaal nog meer? Afijn, ik zou zeggen, luister lekker naar 1973. Te beginnen met een nieuwe nummer 1. Ik heb hier namelijk de hitlijst van 18 augustus voor mij. En jawel hoor, nummer 1 stond Do You Love Me van Sheriff Dean. Maar die plaat stond er inmiddels al 13 weken in. En die moest natuurlijk wel eens een keer verdwijnen van de eerste plaats. Nou, dat gebeurde ook. Albatross van Fleetwood Mac bleef op nummer 2 staan. Maar van 3 naar 1, niemand minder dan Freddie Breck en Rote Rozen. Die plaat ging in de 5e week van 3 naar nummer 1. En ik kan je alvast verklappen, we hebben wat dat betreft heel veel verschillende muziek. Te beginnen natuurlijk met Freddie Breck.

Ja, inhaken maar, zou ik bijna willen zeggen. We hadden natuurlijk Hentje al achter ons gelaten. En zie daar, daar kwam weer een nieuwe ster. Hij was 21 jaar toen hij deze hit had. Rode Rozen van Freddy Breck. Zoals gezegd, afkomstig van de derde plaats. En hij had trouwens sowieso veel succes in de jaren.

4 weken lang op nummer 1 staan. En het is afkomstig van de LP Rote Rozen für dich. Ah, mooie titel. Grappig detail trouwens. Het werd eerst in Nederland en België een hit. En toen deze plaat hoog in de hitlijsten stond, volgde uiteindelijk ook Duitsland. Op 17 december 2008 stierf hij op 66-jarige leeftijd aan longkanker. Ja, en dan gaan we natuurlijk een beetje verder de top 10 in. Dit keer van 8 naar 6 in de vierde week stond Alright, Alright, Alright, Alright van Mango Jerry. Medegeschreven door Jacques Dutronc. En die kennen we natuurlijk nog van zijn hele grote hit. Het is 5 uur, Parijs vertrekt. Inderdaad, zo is het maar. Il est 5 heures, Paris se veille. Het lijkt dan ook veel op zijn hit Et moi, et moi, et moi. In 1970 scoorde de band zijn grootste hit natuurlijk in de Summertime. Kun je ook vandaag de dag nog wel gaan draaien. En de grote man achter Mango Jerry is natuurlijk Ray Dorsett, de gitarist, songwriter en oprichter van de band. En hij is in maart 80 jaar geworden. Met andere woorden, we zijn toe inderdaad aan de nummer 6. Hier is Mango Jerry.

mooi hoor. De plaat die ging van 9 naar 7 in de vijfde week. Ik heb het over Hurt van Bobby Fenton. Afkomstig alweer van zijn 25e album en dat heette With Love. En die plaat die kwam uit 1974. Het nummer dateert trouwens al van 1954. Dus het is wel een oud nummertje. En er zijn ook verschillende artiesten die deze Hurt de hitparade in hebben gezongen. Bobby begon trouwens zijn carrière in 1962 met de hit Roses Are Red, My Love. Wat hebben we nou met rozen iedere keer? Freddy Breck natuurlijk al met zijn rode rozen. Nu weer inderdaad de rozen. Enfin, het doet er niet toe. Gevolgd door Blue Velvet in 1963. 23 jaar later noemde David Lynch zijn film Blue Velvet naar het nummer van Fenton. In 1990 klom het nummer naar de top van de hitlijsten in Groot-Brittannië, nadat het werd gebruikt in een reclame voor een huidcrème. Bobby Fenton, hij leeft nog altijd. Hij is inmiddels 91 jaar. Fantastische leeftijd. En daarvoor hoorde je natuurlijk Alright, Alright, Alright van Mungo Jerry. We zijn toe aan de gebeurtenissen van augustus 1973. En er gebeurde natuurlijk wel het een en het ander. Want in augustus 1973 werd de omgeving van Phnom Penh in Cambodja bedreigd door hevige aanvallen en oprukkende troepen van de Rode Khmer. Wat leidde tot intense Amerikaanse luchtsteun tot het definitief einde van de Amerikaanse bombardementen op 15 augustus 1973. Deze datum was trouwens door het Hoge Rechtshof bepaald. Communistische eenheden probeerden de hoofdstad te omsingelen en sneden vitale aanvoerlijnen en wegen af. De Amerikaanse luchtmacht die voerde duizenden vluchten uit om de troepen van president Lon Nol te verdedigen en de opmars te vertragen. Klein probleempje, de Amerikaanse bommenwerpers wisten niet wie nu hun vriend was of hun vijand. Nou, daar hebben ze wel eens vaker problemen mee, volgens mij, maar doe maar. Zo bombardeerden Amerikaanse B-52'ers per ongeluk de Cambodjaanse marinebasis met honderden doden tot gevolg. Ik zei het al, op 15 augustus 1973 staakten de Verenigde Staten alle gevechtsmissies in Cambodja, omdat het Amerikaanse congres hiertoe de opdracht had gegeven. Kort na het staken van deze Amerikaanse bombardementen vuurden Rode Khmer-rebellen op 25 augustus voor het eerst raketten af op de militaire en internationale luchthaven Pochintong bij Phnom Penh. Uiteindelijk zou de stad op 17 april 1975 in handen vallen van de communistische troepen, met natuurlijk alle gevolgen van dien. President Nol, die op basis van overduidelijke gemanipuleerde verkiezingen tot president was gekozen, was toen al afgetreden. En hoog bezoek in het openluchttheater in Diever, want daar werd namelijk Romeo en Juliet opgevoerd. Tussen de 800 betalende bezoekers zat ook een bekende, namelijk prinses Margriet. Zij was niet alleen, zij had ook nog eens een keer haar schoonmoeder, oftewel de moeder van Pieter van Vollenhoven, meegebracht. En haar secretaresse, misschien maken die wel aantekeningen, geen flauw idee. Maar goed, die twee waren ook mee en volgens de pers had zij het prachtig gevonden. En tenslotte, de rechtbank heeft twee kooplieden uit Wolvega en Drachten een jaar celstraf gegeven, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Beide mannen kwamen in contact met een drukker in het Duitse Oberhausen, die vertelde dat hij alles kon drukken. Nou, dat klonken die twee valse munters als muziek in de oren, en afgesproken werd dat hij bankbiljetten zou drukken ter waarde van 500.000 gulden... en hij zou het ook nog verdelen in porties van 100 gulden biljetten. Nadat de valse bankbiljetten waren opgehaald, bleek de kwaliteit toch niet zo heel erg goed te zijn. Maar ja, ze hadden natuurlijk al met een aantal biljetten betaald, met alle gevolgen van dien. Ze begonnen zenuwachtig te worden en besloten uiteindelijk de rest van de biljetten te vernietigen. Helaas voor hen te laat, ze werden herkend en opgepakt, met als resultaat in ieder geval 9 maanden brommen. Dat had je doen, inderdaad, valse munters. Goed, we gaan naar natuurlijk Lynyrd Skynyrd. Want dat is eigenlijk de reden dat wij toe zijn aan 1973. Die LP die kwam uit. En het debuutalbum in ieder geval. En zoals gezegd, uit op 13 augustus. En voordat het album tot stand kwam, waren veel van die nummers al opgenomen in het live repertoire van Lynyrd Skynyrd. Ter promotie bracht de band Gimme Three Steps en Free Bird uit als singles. En zoals gezegd, die ga ik zeker ook nog draaien. Ik denk dat pak een beetje de 29e gaat worden.
Even kijken, vorige week vertelde ik over het vliegtuigongeluk wat Lynyrd Skynyrd in 1977 trof. Het ongeluk gebeurde slechts 3 dagen na de release van het 5e studioalbum van de groep Street Survivors. Na de crash en de daaropvolgende persaandacht werd Street Survivors een groot succes en de single What's Your Name bereikte in 1978 nummer 13, hoe kan het ook anders, in de singlelijst. De originele hoes, jawel, die van Street Survivors, toonde een foto van de band te midden van vlammen, waarbij Steve Gaines, die omkwam bij het vliegtuigongeluk, bijna volledig door het vuur werd bedekt. Uit respect voor de overledene trok MCA Records de originele hoes terug en verving deze door een foto op de achterkant van het album een vergelijkbare afbeelding van de band tegen een eenvoudige zwarte achtergrond. Het zal trouwens 10 jaar duren voor zij weer een comeback maakten in het livecircuit. En de band bracht pas in 1991 haar eerste album weer uit, getiteld Lynyrd Skynyrd 1991. En dit keer heb ik gekozen voor een nummer Poison Whiskey. Met andere woorden, hier is Lynyrd Skynyrd.

had hem al een aantal weken in de tas. Maar goed, kwam er steeds maar niet van, maar nu wel. Stevie Wonder met Inner Visions, de LP natuurlijk. Het 16e album alweer uitgekomen trouwens op 3 augustus 1973. En 3 dagen later gaf Stevie Wonder een concert in Greenville in South Carolina. Na afloop viel hij in slaap op de voorstoel van de auto van zijn vriend John Harris, die achter een vrachtwagen volgeladen met boomstammen reed. En plotseling trapte de vrachtwagenchauffeur hard op de rem en botsten de 2 voertuigen. Boomstammen die vlogen in het rond en een ervan sloeg door het voorruit van de auto en raakte Stevie op zijn hoofd. Hij was bloedend natuurlijk, had een bloedende hoofdwond en bewusteloos toen hij uit de verwrongen auto werd gehaald en lag 10 dagen in coma. Een optreden naar aanleiding van dit album, wat trouwens de meesten een heel goed album vinden. Ja, dat zat er dus op dat moment niet meer in. Maar hij heeft wel ons verrast met prachtige nummers. Higher Ground was er bijvoorbeeld eentje van. Hij anticipeerde ook op Nixon. Hij was absoluut een tegenstander van Nixon. En dit was ook een van de nummers Golden Lady. Inner Vision dus van Stevie Wonder. Ook die LP hebben we dan weer gehad. En het is precies 7:30, dus wat dat betreft dan ben ik helemaal op tijd. We gaan dus even kijken naar de films die we hebben. Dit keer aandacht voor Papillon met Steve McQueen en Dustin Hoffman. Het is een avonturenfilm, deels gebaseerd op de gelijknamige roman van Henri Charrière uit 1968. De schrijver werd in 1931 veroordeeld en belandde in de brute Franse strafkolonie in Frans Guana, waaronder Duivelseiland. Eenmaal aangekomen is hij vastberaden te ontsnappen, maar zijn eerste poging dat mislukt jammerlijk. Als straf wordt hij naar de gevangenis verplaatst waar nog nooit iemand van ontsnapt is. Ja, en dat moet je natuurlijk bij Steve McQueen niet doen. Daar lukte het uiteindelijk wel. De muziek die is van Jerry Goldsmith, die ook bekend was van de Star Trek-series The Mummy, Rambo's First Blood en The Omen, waarvoor hij trouwens in 1976 een Oscar kreeg. Met andere woorden, hier is themamuziek van niemand minder dan Papillon uit 1973.

Ja, het wordt even extra aangezet natuurlijk. Je hoorde de Knife van niemand minder dan Genesis met John Mayhew op drums. En dat is wel grappig, want John Mayhew die werd later vervangen door Phil Collins, omdat, zo zei men, hij geen talent had. Enfin, nou, bepaal het zelf. Het is afkomstig trouwens van het album Trespass uit 1970. Maar dit was wel het eerste live album gemaakt om een gat in de planning te overbruggen en de publieke belangstelling vast te houden, terwijl de groep langdurige schrijfsessies doormaakte voor hun vijfde studioalbum Selling England by the Pound, die trouwens ook in 1973 uitkwam. De band die verzette zich aanvankelijk tegen de release, maar stemde uiteindelijk toch toe op de voorwaarde dat de plaat voor een lage prijs zou worden verkocht. De uiteindelijke tracklist werd samengesteld uit twee niet uitgezonden optredens in februari 1973 tijdens de Foxtrot Tournee, opgenomen voor het radioprogramma King Biscuit Flower Hour. En die doet het trouwens heel erg goed. En daarvoor een prachtige uitvoering van David Bowie's Knock on Wood. 1966, toen maakten Eddie Floyd en Steve Cropper dit nummer al bekend. Ze schreven het nummer. En Eddie Floyd die zette het ook nog eens een keer op plaat. Met medewerking dus van Steve Cropper. Ach, en die kennen we natuurlijk ook onder andere nog van de Blues Brothers. Zo, alles weer gehad en dat betekent dus dat wij toe zijn aan de gebeurtenissen. Moet ik even kijken waar ik die gebeurtenissen weer heb. Hier geloof ik, ja. Daar komen ze. Allereerst de NAM. De Nederlandse aardoliemaatschappij die wil naar olie boren in Oosterwolde en Opsterland, en dan met name in het Vochteloerveen. Daarom heeft de vereniging Milieubeheer Noord-Nederland een openbare hoorzitting georganiseerd in Oosterwolde, waarin de mogelijke boringen in delen van het natuurlijk Oostellingwerf en Opsterland zullen worden besproken. Eén grote afwijzige, jawel hoor, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Zij vinden dat er sprake is van een protestbijeenkomst en zij missen iemand van het ministerie van Economische Zaken. Ja, uiteraard, olie en economie, het gaat weer in hand in hand. De vereniging vindt het jammer dat de NAM verstek laat gaan, maar wijst er wel op dat er sowieso geprotesteerd gaat worden tegen de gasboringen, omdat men dat wil doen in een van de laatste hoogveengebieden in West-Europa. En eerlijk is eerlijk, in de natuur hoort gewoon niet geboord te worden. Punt uit. De melkboer die verdwijnt uit het straatbeeld. Hij kan vaak de gehele wijk niet meer bedienen doordat hij een complete kruidenierswinkel achter zich aansleept. En daarom gaat de LMI, dat is de Leeuwarder Melkindustrie, die onderdeel is van de zuivelindustrie De Takkomst in Wolvega, starten met een proef samen met Frico in Leeuwarden. Voortaan zal de melkman alleen melkproducten bij de deur langsbrengen en niet meer aanbellen, maar hij zal alleen melkproducten bezorgen bij diegene die een speciale plastic bak buiten de deur heeft staan, met daarin een handgeschreven bestelling. Ja, hoe zou het ook anders moeten, want computers waren er natuurlijk nog niet. En zo hoopt men dat er meer melkboeren zullen komen, want het beroep van melkman is zwaar en onaantrekkelijk vanwege de lange werktijden. In andere delen van het land en in grote steden is de melkboer al lang verdwenen. En ja, we weten nu natuurlijk, helaas, het heeft het niet opgeleverd wat het zou moeten opleveren. En een kudde van 11 uitgebroken pinken heeft het spoorboekje van de Nederlandse spoorwegen dusdanig in de war geschopt dat er sprake was van een flinke vertraging. De pinken waren op en naast de rails gaan lopen tussen de Hooiweg en de Tjongerbrug. Uiteindelijk lukte het de politie-eenheid van West-Stellingwerf om de pinken na een drijfjacht weer in een weiland te krijgen, waardoor het treinverkeer kon worden hervat. Tegen de eigenaar van de pinken werd procesverbaal opgemaakt. De spoorwegrecherche die heeft de zaak in onderzoek. En ook in augustus trouwens 1973 hoge temperaturen. Het is hoogzomer met 25 tot 30 graden. En de mensen die trokken dan ook massaal naar het strand, vooral Scheveningen. Dat was in trek. En dan gaan we nog 25 jaar eerder natuurlijk even kijken, 1948, en komen we onder andere uit bij Jack McVay. En die heeft in 1940 saxofoon gespeeld bij onder andere Lionel Hampton. 2 jaar later werkte hij ook samen met T-Bone Walker en werd hij beïnvloed door de blues. Hij was ook leider van een studioband bij Black and White Records. Zijn bekendste nummer, Open the Door, Richard, uit 1947. En dat haalde toen ook nog eens een keer de Amerikaanse hitlijsten. Op 27 december 2000 is hij overleden op 86-jarige leeftijd. Maar ik heb voor je, en het is heel toepasselijk natuurlijk in deze tijd van het jaar, Inflation Blues.

0: Ja, waarschijnlijk is Dimitri van Toren de tekst vergeten. Maar goed, het is wel een leuk nummer, hoor. Hey, come on was dat. Later zou hij nog een hit hebben met een lied voor kinderen. En vervolgens vertrok hij naar India. En dat was ook de reden dat er pas in 1990 weer een nieuw album van hem kwam. Geïnspireerd op de Indiaanse cultuur. En op dat album werd weer Hey, come on gezongen. Dit keer met Flerk. Dimitri van Toren, hij is overleden op 21 mei 2015... op 74-jarige leeftijd. Ik heb nog één plaatje voor je en dan moet ik wel heel erg snel zijn. Brother Louie van de Stories, van de Stories inderdaad. Die ging ook van de vijfde week, ging je van 32 naar het nummertje 40. En ik zou zeggen, tot volgende week, oftewel...
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Cor Almegens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
2: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
3: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Ja, goedemorgen. Ik hoor mezelf een beetje. Ja, nee, ik had zelf iets niet helemaal. Ik had het te zacht gedraaid, Herman. Dus het lag aan mij. Op deze zaterdag 15 augustus 2026. En we zijn er maar een uurtje. En dit is de laatste keer dat we voor een uurtje zijn. Van de volgende week zijn we er weer voor 2 uur. En ik zie al iemand denken, oh, dan moet ik dit ook nog 2 uur doen. Maar Herman vindt het stiekem hartstikke leuk. En we eindigen dit uur met Dirk, die in Blokstel is op de jaarmarkt. En ik hoop dat hij nog niet weggeregend is. Ik spreek Enno Paulusma, de kunstenaar die exposeert in het infopunt Duurzaam. Marieke Pitt over de vrijwilligersmarkt. En ik begin met Rina de Jager-Fleer over de actie van de dopjes in Oldermarkt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik, nou ja, ik zei het net al toen weer heel lief, wat zie je er prachtig uit.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja. Gekozen voor deze jurk. En dat komt eigenlijk ook met een knipoog naar... als je de allerlei soorten kankers hebben in Nederland een lintje. De welbekende roze voor de borstkanker. En lymfekliekanker is dus groen. Vandaar vandaag mijn groene jurk.
0: Ja, ja. Het is ook trouwens een prachtige jurk, hoor.
1: Dank, dank.
0: Maar... Dat is wel gewoon even een leuk feitje. Jammer dat dan de camera's niet aanstaan. Maar dat doen we in de zomerperiode eigenlijk nooit. Maar dus een groene jurk. Want ja. Lymfeklierkanker.
1: Ja. Ja, ik kreeg zeer onverwacht januari 2025 te horen dat ik Burkitt heb. Had eigenlijk. En Burkitt is de meest agressieve en zeldzame vorm van lymfeklierkanker. En ja, het heeft heel lang geduurd voordat ze dat ontdekte. En ik heb echt tot. Het was bijna te laat. Het was echt een paar minuten voor 12. Toen we wisten wat het was. Ja.
0: Ja, want je hebt natuurlijk ook in de krant meerdere dingen gedeeld.
1: Klopt. Ik heb
0: natuurlijk wat gelezen. Ja. Maar. Je begon een beetje met rare klachten.
1: Ja, een beetje vaag, zoals we ze allemaal wel eens kennen. Ik had wat last van mijn kuit. En toen kwam daar wat problemen in mijn kaken bij. Wat echt ontzettend veel pijn deed. En toen zei ze, ja, het is eigenlijk wel spanningsgerelateerd. En ik denk, oh jee. En toen kwam daar nog mijn linkerborst bij. En eigenlijk werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. Ze wisten het gewoon niet. Totdat ik mij op 1 januari precies tussen de vuurwerkslachtoffers meldde. Met daarbij nog een hele dikke buik. Die echt in een paar dagen tijd, 3 dagen tijd, 6 maanden zwanger was ontstaan. En toen zei de spoedeisende hulp, nou, nu gaan we jou eventjes goed door de scans halen. En eens even kijken wat er aan de hand is. En na de CT-scan zag ik beelden. En toen dacht ik, oh, als dit mijn beelden zijn, dan is er wel iets goed mis. Ja.
0: Want dat herkende je.
1: Nou ja, we hebben allemaal biologie gehad. En je weet dan, een scan, als daar dingen gaan oplichten, dan is er vaak wel iets goed fout. En ze kwamen eerst met de diagnose uitgezaaide eierstokkanker. Over het algemeen betekent dat je daar uiteindelijk aan overlijdt. En ik heb het geluk gehad dat ik werd acuut opgenomen. Want ik was al heel erg ziek. Dat de artsen doorbleven zoeken. En een hoog tempo, dus onderzoek op onderzoek volgde. Maar ik ging echt dag bij dag hard achteruit. En op een van de laatste dagen, mijn man die was eigenlijk een vertrouwen verloren dat ik daar doorheen zou komen. En de dag erna kregen wij de uitslag dat het Burkitt was. Ik lag in Heerenveen, in het Friesius. En ik werd met spoed met de ambulance naar het UMCG gebracht in Groningen. Want daar zitten Burkitt-experts. En en vandaar ging het verhaal verder. Ja,
0: ja en nu zit je hier.
1: Nu zit ik hier, ja.
0: En kun je zeggen, ik had het? Want dat zei je net.
1: Ja, ik ben hartstikke schoon. Ja, echt helemaal super. Dit is ook een kanker, dit is een systeemkanker. En als ze die goed aanpakken en ze gaan er echt met 2 gestrekte benen van achterin, dat is niet best. Maar dan is het ook afgelopen.
0: Ja, dus een hele zware, verschrikkelijke tijd gehad.
1: Ja.
0: Ik kan het allemaal woorden geven, maar nu mag ik vast niet hardop hier uitspreken. Maar uiteindelijk wel hier.
1: Ja, en het is grappig, hè, want het is mijn verhaal. En ook als je dat dan terugleest in de krant. En als ik het vertel. Maar het voelt nog steeds niet helemaal als mijn verhaal. Dus dat is een beetje gek.
0: Ja, natuurlijk ook als ik kijk in januari 2025. En we zitten nu op 15 augustus 2026. Kijk, ruim rekenen, 1,5 jaar.
1: Ja, klopt. En officieel ben ik sinds juni vorig jaar ben ik schoon. En dan was de PET-scan, die was schoon. En, dus ik ben al een mooi tijdje onderweg in herstel.
0: Ja, en ja. Wat zijn de vooruitzichten?
1: Vooruitzichten vinden ze erg lastig. Vanwege het feit dat ik naast de Burkitt, die al zeldzaam is, ook een unieke enzymafwijking heb. En daar kwamen ze na de eerste chemoreeks pas achter. En dat is ook logisch. Maar ik kreeg complicaties die niet... op dat moment niet te verklaren waren met bijwerkingen van de chemo's. En ze zijn dus verder gaan onderzoeken. En toen bleek dus dat je hebt enzymen en die verwerken medicatie. Je hebt ze in groepen. En ze willen gewoon dat een chemotherapie, zeg maar, wat ze je toedienen, een bepaald aantal uren actief is in je lichaam. Dan je enzymen moeten dat op gaan ruimen samen met je bloed en je andere systemen. En bij mij waren er dus twee groepen die, eentje die op zijn kont zat en de ander die bijna niks deed. Dus die chemo's bleven bij mij veel langer actief in mijn lichaam. Goed tegen de kanker, echt supergoed. Maar deze streus, ik zie je kijken.
0: Ik moet zeggen, dat mag,
1: deze
0: dat kan niet
1: voor
0: goed
1: de goede
0: zijn
1: cellen.
0: Nee,
1: dus van mond tot kont zeiden ze, zijn alle slijmvliezen ernstig beschadigd geraakt. Met het dieptepunt, een opname op die IC, omdat de dunne darm ook geperforeerd was. En
0: Ja, want dus, heel veel mensen vergeten natuurlijk dat chemo ook gezonde cellen, die snel delend zijn, dus je slijmvliezen, ook aanvallen.
1: Klopt.
0: Dus ja, daarom zeg ik, dat kan niet goed zijn.
1: Nee. Het is sowieso de hoeveelheid chemotherapie die je krijgt op deze kanker is immens groot. Dus dat komt sowieso, gaat gepaard met veel complicaties. Maar bij mij kwamen er nog veel meer complicaties bovenop. Dus ik heb van alles meegemaakt. Van stoma tot het haaruitval wat iedereen kent. Maar ook tanden die op een gegeven moment helemaal los kwamen te zitten. En je toch wil gaan eten. Dat je in bed gewassen moet worden. En voor mij was het de eerste keer, maar ook door een man. Nou, was ook wel even een dingetje.
0: Dat snap
1: maar,
0: ik.
1: Maar dan denk ik, maar dat zijn slechts mijn gedachten. En dat was hetgeen waar ik invloed op had. Op mijn gedachten. En de gedachten, daar ben ik heel druk mee bezig geweest. En heeft er ook voor gezorgd dat ik het verhaal kan vertellen.
0: Ja, want je zit hier je eigen verhaal te vertellen.
1: Klopt.
0: En het is super oprecht en zo, maar...

0: keuze die zij daarin gemaakt hebben. En in, maar ja, dus de actie, daar stond op Facebook. Is stoppend. Wie wil hem overnemen? En na een paar keer die oproep dacht ik van ja, als niemand opstaat. Voor ons is het aan de vroege kant. Ik ben nog volle bak bezig met herstel. Dus ik ben echt mijn leven nog op orde aan het brengen. Mijn lichaam nog verder aan het ontdekken. Mijn gezin weer op poten te zetten. Maar voor de actie is het goed dat het doorgaat. En mijn man en ik hebben samen met onze jongens besloten om de actie over te nemen. Dus de tonnen staan inmiddels bij ons. Tegen onze gevel aan voor ons huis. We hebben een vermenigvuldiging toegepast. Er zijn inmiddels 3 tonnen. We scheiden al voorhand graag. Dus mocht jij ook aluminium hebben, doe dat in de andere ton. Aluminium en koper levert meer op. Meer voor het KWF. En het scheelt ons werk.
1: Ja, maar echt, voor jullie is het met je gezin. En ik hoor dus een man.
0: Ja.
1: En jongens?
0: Twee jongens, ja. Toen ik de kanker kreeg, was de jongste 6 en de oudste 12. En kanker heb je niet alleen. Het is een enorme klap wat iedereen krijgt. En de verhalen komen nu ook echt van iedereen ook los. Van op welk moment. Iedereen heeft wel eens een keer een heftig nieuwsbericht. Dat je zegt, ja, ik weet precies waar ik toen was. Dat hebben mensen met het moment dat zij het dus echt horen kregen dat ik dus heel ernstig ziek was. Dat is wel. Het heeft enorm. Als je daarbij stilstaat, denk je, oh jeetje, wat hebben jullie ook meegemaakt?
1: Nou ja, en het alle complicaties die je daarbij noemt,
0: ja.
1: Waar mensen naast jou. Niet eens, denk ik, alleen je gezin, maar ook de mensen daar weer omheen ook gewoon bij zijn geweest.
0: Je staat erbij, je kijkt ernaar. Dat is wat zij allemaal hebben mogen doen. En hebben mogen zien hoe hard de strijd is geweest.
1: Maar ook hoe mooi hoe je dus met elkaar ook
0: absoluut,
1: kan staan absoluut. Voor kankeronderzoek.
0: Ook. Ja, wij als gezin hebben gezegd, wij pakken dit op. En we merken dat het in onze eigen groep al weer heel erg verspreidt. Want die verzamelt nu de dopjes daar. En denk aan horecagelegenheden. Denk aan een brandweerkazerne. Waar natuurlijk na een oefenavond ook nog eventjes wordt geëvalueerd. Allerlei initiatieven komen nu op gang. En dat vind ik het mooie ook aan deze actie. Het dopje aan zich, dat gooi je normaal gesproken gewoon in het plastic afval. Het levert niks op. Maar als we allemaal dopjes bij elkaar doen, levert het wel iets op. En het is voor een goed doel. Plus het feit is dat het wordt gerecycled op die manier, op de juiste wijze. En we hopen ook met deze actie een stukje bewuster omgaan met je afval te bereiken. En natuurlijk ook gewoon echt een mooie opbreng voor KWF. Want hoe mooi zou het zijn als een volgende Rina net iets betere behandeling kan krijgen, waardoor het lijden en de schade afnemen en de kwaliteit van leven toe mag nemen.
1: Heel mooi idee en heel mooi gedachtegoed natuurlijk. Belangrijkste, waar kunnen we onze dopjes heen brengen? Wat is het adres?
0: Het adres is de Tullenerskamp nummer 5. Er is maar 1 straat in Nederland die de Tullenerskamp heet. En voor de mensen die Oldenmark wat beter kennen. We zeggen altijd, we wonen achter Raggers. Het oude bedrijf en tankstation.
1: En dan gewoon aan de gevel, 3 bakken.
0: 3 tonnen.
1: Dopjes, aluminium en koper.
0: Zijn ook nog mensen die deze actie zo'n warm hart toedragen dat ze ook gewoon hun blikjes waar statiegeld op zit ook bij ons inleveren. Dus die brengen wij dan ook gewoon netjes naar de supermarkt. En die opbrengst gaat ook mee. En mocht jij lekker in het buitenland, verongelijk alle blikjes hebben meegenomen, lever ze in. Het is aluminium, dus het levert voor ons ook weer geld op.
1: Heel erg mooi. En ik wens jou veel succes.
0: Dank je wel.
1: Ook plezier.
0: Ja,
1: en,
0: zeker.
1: En ook een heel mooi herstel.
0: Dankjewel dat ik hier mocht zijn. En Ilko en Heidi, jullie luisteren waarschijnlijk. Ook dank jullie wel dat jullie die actie hebben opgezet en dat wij hem mogen voortzetten.

0: Ja, en goedemorgen Marieke Pitt.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En aan het genieten van de regen?
1: Nou, we zijn aan het fietsen in de Gelderse Achterhoek en het is nu even droog. Helemaal goed.
0: Net het verkeerde moment om te bellen, want dan hadden we eigenlijk even moeten bellen als het regende en je aan het schuilen was natuurlijk.
1: Ja, nee, maar dat is prima.
0: Maar lekker vakantie aan het vieren.
1: Ja, 4 dagjes even fietsen.
0: Oh, lekker. Veel plezier. En wij gaan het hebben over 5 september alweer. Klinkt nog heel ver weg.
1: Nou, het gaat snel hoor. Dan komt de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Op zaterdagmiddag, 5 september. Tegelijk met Kopje Cultuur. En ja, we kunnen eigenlijk nogal wat een paar kramen vergeven aan vrijwilligersorganisaties, non-profit organisaties die met vrijwilligers werken, die zich willen presenteren en die nieuwe vrijwilligers willen werven.
0: Ja, want het is echt een markt. Hè? Ik ben er volgens mij vorig jaar een keer overheen gelopen. Maar het zijn echt kraampjes. En dan kun je
1: staan. Ja, we hebben kramen van 4 meter. Oh, daar komt de trekker voorbij. We hebben kramen van 4 meter. En het is kosteloos om mee te doen. Wel vragen we om... ik zit hier op het platteland. wel vragen
0: we zijn
1: we
0: al wat
1: om,
0: gewend hier, hè, in Steenwijkerland.
1: Ja. Wel vragen we om hem leuk aan te kleden en het liefst ook een leuke activiteit aan te bieden. Bijvoorbeeld fietsen in met de duo-fiets. Of ja, van de EMBDO pleisters plakken. Of weet ik wat, of een quizje. Of nou ja, noem maar op. Bij ons wij trekken graag een blik vrijwilligers open. Bij ons kun je blik gooien en blik lopen. Dus een beetje actieve stand. Wat een beetje aanspreekt. En waardoor je makkelijk in gesprek komt met mensen die langslopen. En ja, dat je kan vertellen hoe leuk het vrijwilligerswerk is, wat het je oplevert. En om te kijken van ja, wat zou geschikt vrijwilligerswerk zijn voor iemand.
0: Ja, want vrijwilligers zijn natuurlijk best wel schaars.
1: Nou, wij hebben elke week toch wel zo ongeveer 4 mensen op gesprek. 4, 5 mensen op gesprek die een match zoeken. Die iets, en Peter, mijn collega, die heeft van alle 170 vacatures kent hij alle organisaties. Dus die weet het altijd wel heel goed in te schatten. Van ja, wat vind je leuk, wat past bij . Maar het zijn ook voor maatschappelijke stagiaires heel geschikt. Dus als jongelui denken van ja, ik moet toch die 20 uur volmaken met een maatschappelijke stage. Nou, wees van harte welkom en kom even rondkijken.
0: Ja, want juist dit zijn de stages die je gewoon daarin kan doen. En ja, stiekem is het ook gewoon leuk.
1: Ja. Nee, met 20 uur stage lopen, ja, je kan snuffelen. Het hoeft niet bij 1 organisatie, het kan bij meer organisaties. Maar dus ook voor maatschappelijke stagiaires is het een hele leuke markt. En sociaal pensioen, hè? Mensen die met pensioen zijn en in een groot gat vallen. Dat is vrijwilligerswerk, kan ontzettend leuk zijn om weer nieuwe mensen te leren kennen. Weer sociale contacten te hebben, je zinvol in te zetten.
0: En aan wat voor organisaties kunnen we denken die er zijn op de markt?
1: Ja, het is heel divers. De dierenambulance is er met echt een ambulance. Die kun je van binnen bekijken. Het Rode Kruis is er. Noorderboog is er. Dat is een zorginstelling, hè? Meer met voor ouderen. Steunouder is er, want die zoeken weer nieuwe steunouders voor kinderen, ja, voor zeg maar gezinnen waarvan heel graag het kind eventjes een middagje ergens anders gaat spelen bij een steunouder, waardoor het gezin of de moeder of de ouders even ontlast worden. Steunouder is er, de bibliotheek is er, Taalpunt is er. Volgens mij natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, een van die twee. Ik haal ik altijd door elkaar. Stichting Bruis, activiteiten van de Gagels is aanwezig. Ja, het is eigenlijk al een hele rit. We hebben al iets van 17, 18. Maar het mogen er nog meer zijn, want ze kunnen ook een kraam delen eventueel. Ja.
0: Ja, en waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: Op de website van VIP steenwijkerland.nl. Daar staat onder agenda staat de markt vermeld met een aanmeldlink.
0: Dus niet te missen?
1: Nee, en ze kunnen eventueel ook mailen naar vip@sociaalwerktekop.nl.
0: Tot wanneer is de deadline? Is dat, laten we zeggen, 4 september? Of wil je dat wel iets eerder weten?
1: Nou, het liefst weet ik dat wat eerder. Weet je, eind volgende week of zo. Dan hebben we volgens mij nog 2 weken. Ja. Dus als ik het 2 weken van tevoren weet, is dat wel fijn.
0: Ja.
1: Want zij vullen ook goodiebags voor de standhouders. Hè. Die krijgen een flesje water en een bon voor een ijsje. We delen sowieso 100 ijsjes gratis uit op de markt. We hebben een leuke ijskoboer. En ja, ze krijgen koffiemuntjes en een flesje water en een cakeje of nou, noem maar op.
0: Ja.
1: Dus het is wel fijn als wij weten van oh, hoe kunnen zoveel koodiebags klaarmaken. Dat iedereen een koodiebag krijgt als standhouder.
0: Ja, en als mensen vragen hebben, gewoon even mailen naar vip@sociaalwerktekop.nl.
1: Ja, als ze vragen hebben, mail gerust. En neem ik altijd wel contact op.
0: Ja, ja, want jullie doen natuurlijk meer dan de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Dus als mensen misschien op deze datum niet kunnen, zijn er ook andere mogelijkheden?
1: Ja hoor, ze kunnen altijd contact opnemen van wat wij voor ze kunnen betekenen. Qua het plaatsen van een vacature. Maar ook informatie over de vrijwilligersverzekering, over subsidies en fondsen, over vertrouwenspersoon, over hulp bij jaarrekeningen. We hebben nu net een nieuwe pilot lopen. Ze kunnen over allerlei vragen betreffende vrijwilligerswerk kunnen ze bij het vrijwilligersinformatiepunt, het VIP, kunnen ze terecht.
0: Ja, top. En dan dank je wel voor deze informatie. Wens ik je nog heel veel fietsplezier en ik hoop dat je het toch een beetje droog gaat houden.
1: Ja, dankjewel. Ik ook. En ik nodig iedereen van harte uit om naar die markt te komen. Het is tijdens Kopje Cultuur voor de Grote Kerk in Steenwijk. En kom gerust 's middags van 12 tot 4:30 langslopen. Kom een kijkje nemen.
0: Veel succes.
1: Dankjewel.
0: Doei doei. Doei.
1: Hoi.

0: Ja, en wij gaan door. En ik zit tegenover Enno Paulusma. En Kees.
1: Kees.
0: Natuurlijk het nieuws gelezen van een hele mooie expositie. Maar ik wil eigenlijk vooral even weten, wie is Enno Paulusma?
2: Oh ja, wie ben ik? Ja, dat ben ik dus. Maar ja, hoe zeg ik dat? Ik ben geboren in Amersfoort. Dus misschien is dat het handigst om te vertellen, want daar begint het eigenlijk een beetje. Mijn gezin van 6 kinderen. Dan moet ik niet gaan zitten stotteren. Maar het is even lastig, want deze vraag had ik niet aan zien komen zo direct. Van wie ben je? Maar ik heb een... Laat ik beginnen gewoon met... Want het gaat natuurlijk over het schilderen, denk ik. Waar we eigenlijk naartoe willen. Maar ik kom uit een heel... Ik vind het een heel fijn gezin. Het was wel een groot gezin, maar er kon eigenlijk van alles. Mijn moeder zei altijd waar... 6 kunnen eten, kunnen er ook 7 eten of 8. Weet je? Dus op die manier ben ik wel ruimdenkend opgevoed. En... Ik had als kind, zag ik al misschien de dingen toch anders. Ik weet niet hoe, ik denk dat kinderen dat sowieso wel hebben. Alleen je moet dat vasthouden of ontwikkelen verder. Want bijvoorbeeld...
0: En de ruimte krijgen, denk ik.
2: Wat zeg je?
0: En de ruimte krijgen.
2: Ja, ja ook. Nou, wij hadden thuis de ruimte wel. Ik was altijd aan het tekenen en daar zat ik altijd te knutselen. En ging ik dan ook meespelen. Ik maakte poppetjes. Ik maakte dan, ik zal maar zeggen, hele gezinnetjes van alle rassen en standen. En dus echt... Ik zal maar zeggen, van blank tot donker, tot rood, tot geel. Weet je? Dus, en daar speelde ik dan mee als kind. En ook met mijn moeder ging ik... En dat is dus kom nu eigenlijk dan op die expositie van nu. Gingen we dan naar de markt. En daar zag ik die vissen liggen. En die vissen zijn morsdood. Maar ze blijven je wel aankijken, omdat ze geen oogleden hebben. En ik vond dat boeiend.
0: Ik vind het zelf een beetje creepy.
2: Ja, ik denk dat veel mensen en kinderen dat ook hebben. Maar ik vond dat juist heel boeiend, dat soort dingen. En... dit is bijvoorbeeld een voorbeeldje. Ik had een kinderboekje met allemaal leuke liedjes. Hè? Met Hop maar Janneke, Stroop in het Kanneke, dat soort dingen. En daar stond ook een rijmpje in. En ik vind het zo jammer dat ik het boekje niet meer heb. Maar dat was... Moeder, onze beer is dood. Hoor dat beest eens brullen. Snij hem zijn kop en zijn oren af. Oh, wat zullen we smullen. En dat vond ik eigenlijk het mooiste versje wat erin stond. En misschien niet om de dood. Ja, en misschien ook juist wel. Ik vond het natuurlijk, ik wilde ook niet dat varken slachten. Want bij het begin moest je ook weten, wat is een beer? Maar dat is dus een mannetjesvarken. Maar waarom dat erin stond, dat vond ik zo bijzonder. En zo keek ik eigenlijk wel vaker naar dat soort dingen. En liedjes ook, en versjes.
0: Wat mooi. Ja, en vanuit daar dus echt dat kunstenaarschap.
2: Ja, wellicht wel. En het wel grappig is, we hebben een kleindochter. En zij vond, want dat vertelde ik wel, zij vond dat soort liedjes ook mooi. En het grappige is dat we eigenlijk helemaal geen bloedverwanten zijn, maar meer geestverwanten, denk ik.
0: Wauw.
2: Ja.
0: En toen een expositie.
2: Ja, nou ja, daar gaat natuurlijk wel wat vooraan vooraf.
0: Want
2: ik heb dan opleidingen gedaan voor. Schilder in de breedste zin van het woord. In Utrecht, Nimeto. En uiteindelijk, ik wilde graag toch schilderijen maken. Ik was gecharmeerd. Toen ik 16 was, gingen we met school exposities af. En dan zag ik bijvoorbeeld Karel Willink. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. En de Dalí vond ik totaal anders, maar dat vond ik ook boeiend. En uiteindelijk ga je je eigen weg zoeken. En... Ja, en portretten, dat vind ik verreweg het mooiste om te maken.
0: Het hele gedetailleerde werk waar mensen naar kijken... en een gevoel bij moeten hebben of moeten krijgen?
2: Ik probeer de persoon in zoverre vast te leggen. Weet je, ik sprak net met, die mevrouw die hier net ook geweest is.
0: Rina de Jager.
2: Ik zag een hele krachtige vrouw en... Dat probeer ik dus vast te leggen. Weet je, een karakter kan je eigenlijk niet schilderen. Je kan wel een gemoedstoestand schilderen. En je kan een heel eind komen. Maar echt karakter... Je kan wel zien dat iemand dan of stoer is of verdrietig is. Maar dat probeer ik wel. Ik probeer wel de persoon natuurlijk ook te vangen. Maar dat vind ik wel lastig. Maar dat is een uitdaging.
0: Maar heel... ik heb even wat opgezocht. Maar je stijl is heel realistisch.
2: Ja.
0: Heel detailistisch. Ik vind het extreem knap. Want ik doe het je zeker niet na.
2: Nou, daar ben ik eigenlijk heel blij om.
0: Maar ik, en dan heb ik een foto van onderwaterlandschap hier voor me.
2: Ja.
0: Maar wat een werk zit er in zo'n schilderij? Als ik het zo zie, dan denk ik, dit is niet 's ochtends opstaan en denken, nou, ik ga dit even schilderen en het is 's avonds klaar.
2: Nee, er gaan wel wat uurtjes in zitten. En ik denk dat ik met zo'n onderwaterlandschap nog wel langer bezig ben dan met een portret, gek genoeg. Bij een portret heb ik ook gelijk contact met het portret. Ik begin altijd met de ogen, dus ik heb al gelijk dan connectie met degene die ik schilder. En dan groeit het eigenlijk vanzelf. Maar bij zo'n onderwaterlandschap, ja, dan heb je overal wat groene vlekken. En probeer dat eerst de compositie op te zetten. Ja, als ik dan een plantje iets meer heb uitgewerkt, dan begint het pas te groeien. En dan komt eigenlijk ook pas de rust erin. En ja, dat is iets wat ik probeer. Het licht wat je in een aquarium dus ook hebt, er valt ander soort licht binnen. Dat probeer ik ook te vangen.
0: Ja, het is echt bijna niet van echt onderscheiden.
2: Nou, dank je wel voor het compliment.
0: Ja, het is prachtig. En waar kunnen mensen dit nu bekijken?
2: Het is bij Duurzaam, de winkel Duurzaam. Ik weet niet, het zit op de Kerkstraat nummer 4, als ik het goed heb onthouden. Ja. Ik heb gisteren wel een post gedaan op Instagram. En maar ja, dan vergeet ik dat soort nummers. Maar volgens mij is het 4. Ik weet
0: het
2: eigenlijk wel zeker.
0: Ja, het is het infopunt van Duurzaam Steenmarkerland. En het is Kerkstraat 4.
2: Ja.
0: In het centrum.
2: In het centrum, ja. En het was gisteren wel heel gezellig en goed georganiseerd, moet ik zeggen.
0: Ja, ja. Want gisteren is de expositie geopend.
2: Ja.
0: Hoeveel schilderijen hangen er?
2: Er hangen er 4. En ik heb nog 1 werk, maar dat is op het keukenkastje. Dus die gaan we daar niet ophangen. Dat hebben we thuis. Dus met kopje cultuur, dan zijn wij ook open. Ja. Dan kunnen mensen eventueel, als ze bij ons komen, dan hebben we daar ook expositie. Heb ik samen met Frits Stiemer dit jaar. Die is in Steenwijk geboren. Hij heeft sculpturen en het leek mij leuk om dat samen iets te doen. En niet alleen mijn werk. Maar dan is ook het keukenkastje te bewonderen.
0: Want dit is echt op jullie keukenkastje geschilderd.
3: Ja. Bewust.
2: Ja.
0: Bewust.
2: Bewust, want het was een... Ja, keuken wordt al gauw saai. En wij wilden eigenlijk andervormige deurtjes, maar die konden we niet vinden. Toen werden het dus gewoon toch schuifdeurtjes, ook wat praktisch is. Maar dan heb je daar zo'n recht kader. En dan opeens dan zie je toch iets voor je van, nou, dat kan eigenlijk heel mooi een aquarium op. Om, als mensen komen, dat ze zeggen, eerste instantie lijkt het me leuk als mensen dan binnenkomen, dan zeggen, hé, een aquarium. En dan kijken ze, oh, nee, het is helemaal geen aquarium. Want, ja, het is wel een aquarium, maar ze zwemmen niet.
0: Nee, het is echt... de foto is te zien op de website van Streekomroep de Werven.
2: Ja,
0: maar het is echt... Ja, het is echt heel erg realistisch. En tijdens Kopje Cultuur dus te bewonderen bij jullie thuis.
2: Dat is
0: in het centrum?
2: Dat is in Neerwoldstraat nummer 3.
0: Ja.
2: Dat is tegenover de Grote Kerk.
0: Ja.
2: Want daar is kunst in de kop. En daar heb ik vorig jaar met mijn werk gehangen. En gestaan ook. Maar dit jaar, ze doen nooit dezelfde schilders in principe. Of kunstenaars 2 keer achter elkaar. Af en toe een uitzondering. Maar ze zoeken andere dingen. Ik denk dat het dit jaar ook, wat ik toevallig weet ik wie er komen, daar gaan ook hele mooie werken hangen. Dus het is een aanrader om met Kopje Cultuur ook naar de kerk te gaan.
0: Ja, en tot wanneer is de expositie te zien?
2: Bij Duurzaam tot eind oktober. Ik weet niet precies de exacte datum.
0: Nee. Dan wens ik jullie nog heel veel plezier en heel veel succes.
2: Nou, en dankjewel ook voor dit aangename gesprek.
0: Dankjewel.

0: gewoon vervelende vragen stellen. Maar ik heb weinig stels van morgen.
1: Ja, vragen
0: stellen? Ja. Oh, ik ben al in de uitzending, joh. Hoe zit dat? Hey, goedemorgen, Kimberly.
2: Hey, goedemorgen, Dirk. Ja, ik dacht, ik laat je gewoon even kletsen. Ik wil eigenlijk wel weten wat er op de achtergrond gebeurt als je daar bent.
0: Nou, wat er op de achtergrond gebeurt. Nou, bij mij op de voorgrond gebeurt iets van... Ja, er staat een blokzeilige vlag voor me, dus dat is ook wel interessant.
2: Want jij bent in Blokzeil en nog niet weggeregend?
0: Nee hoor, het weer is hier fantastisch op het moment. De stof is allemaal weg. De temperatuur is goed en we hopen dat we vandaag verder droog houden. Ik denk dat we het ergste gehad hebben. Denken jullie ook niet?
3: Ja, zeker. We hebben met storm en regen alles opgebouwd. Maar het is nu, we zijn er helemaal klaar voor. Dus ja, we hebben alle kramen opgezet. Helaas één afmelding. Maar goed, gezien het weer had het erger gekund. We hebben alles mooi opgebouwd. Iedereen is er klaar voor. Dus ja... We gaan verder.
0: Ja, en die stem die je net hoorde is van Alfred. Alfred Merendorp is het, hè? Medendorp, ja, Medendorp. En de Blokzeilse vlag, van wie is die dan?
4: Ja, die komt natuurlijk van Sarah Smit af. Kijk, als je zoveel moeite doet voor een mooi evenement, dan moeten de puntjes ook kloppen. Dus ik dacht gisteravond om 9:30, ik ga mijn nagels in de kleuren van de vlag nog lakken.
0: Hey, Alfred, wat is er nog meer te doen na de markt, zeg maar?
3: Nou, we hebben de marktjes vanochtend opgestart. Alle standhouders hebben nu alles klaarstaan. Dus de hele dag is iedereen welkom. Gratis entree, dat is altijd heel belangrijk. Ja, van alles te krijgen. Van Lego tot speelgoed, tot hamburgers, tot siroop. Alles is aanwezig. Tassen, oude ambachten. Dus ja, komt helemaal goed.
0: Ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat je alles geprobeerd hebt.
3: Dat klopt helemaal, ja. En nou ja, goed, de luisteraars kunnen mijn omvang niet zien, maar dan weten ze genoeg.
0: Ja, dat zou mooi zijn, hè? Jij hebt er bij je gestaan en je keken na waarschijnlijk.
4: Nee, ik ren gewoon heel hard. De hele dag lang. Hé, hey, maar weet je wat ook leuk is? We hadden één iemand die ziek is. We hebben hier normaal altijd thuis eten staan. Dat helaas kon zij daardoor niet komen. Maar we hebben in plaats daarvan nu een interactieve speelkraam neergezet. Dus je kan komen sjoelen. En dan kan je ook nog een prijs van de lokale horeca winnen. Zelf vind ik het een fantastisch idee. En het loopt ook al lekker door. Het heeft wat vrolijke interactie hier. Dus het is, ik zou dat van harte aanraden.
0: Ja, dat is zeker. Want Sjoelen is natuurlijk hilariteit alom. Hè? En dan vanavond de barrage om al die gelegen punten weg te werken. Heb jij ook aangesjoeld?
3: Nou, ik ga het eerst even afkijken bij de anderen. Want het is voor mij een tijdje geleden. Dus ik moet eerst even de technieken leren. Dus als ik dan aan het einde nou de mogelijkste punten pak, dan heb ik de prijzen. Dus ja, dat is een bepaalde tactiek, Dirk.
0: Ja, heel mooi, hè. Hey, dit is jullie laatste dingetje wat jullie volgens mij organiseren, hè? Volgend jaar een jubileum.
4: Ja, ik wou net zeggen, laatste dingetje van deze zomer. Maar niet laatste dingetje van altijd natuurlijk. Nee, dit is nu, volgens mij hebben we eerder een keer het verkeerde nummer gezegd van de editie. Dit is nu de 52e editie. Van de ringrijderij hebben we volgend jaar inderdaad wel een jubileum. Dat is 25 wordt dat dan. Die was vorige week, hè? Maar deze zomer is dit het laatste evenement inderdaad. En dan gaat het volgende wat er weer aankomt in de wintermaanden is het maken van het wapen van Blokzeil, het tijdschrift. En nou ja, goed, misschien krijgt een van ons nog een briljant idee tussendoor. Dat zou zomaar nog kunnen natuurlijk.
0: Ja, want ik heb in de wandelgangen gehoord ook wel een beetje, hè, dat die opening van de vaarseizoen ontzettend gemist wordt. Hè? Hebben jullie daar nog plannen toe?
3: Nou, wij zijn met een nieuw bestuur begonnen, denk ik 3 jaar geleden. De familie Laske deed alles alleen, waar nog altijd heel veel respect voor is. Wij zijn inmiddels met een bestuur van 6 personen. Dus er komt nu wat ruimte om nieuwe ideeën te maken. Dus ja, hou de socials goed in de gaten. En vooral RTV Slos, want die zullen we als eerste informeren.
0: Oh, dat is mooi. Ja, kun je al een tipje van de sluier opleggen? Waar gaan de plannen een beetje naartoe?
4: Ja, op dit moment zie ik Alfreds paniek altijd weer naar boven komen. Als iemand aan mij vraagt wat de plannen zijn, dan moet ik niet te veel gaan vertellen, want ik kan nog niks beloven. Maar ik kan je vertellen, er zijn ideeën genoeg. En we luisteren inderdaad, wat je net al zei, we luisteren naar wat er gemist wordt. Wat er eerder is geweest en nu is weggevallen om de een of andere reden. We hebben zelf verse ideeën, maar het moet, Alfred zei dat deze week met het plannen van de markt ook wel, het moet wel uitvoerbaar zijn, Sarah. Dus we houden elkaar mooi in balans en we gaan nog eens om de tafel zitten, kijken hoe deze mooie zomer is verlopen en wat er wel en niet nog bij gaat passen.
0: Ja, want VDAB stond natuurlijk bekend om al die mooie evenementen die ze deden. Hè? Ze hadden daar bijvoorbeeld een misverkiezing.
3: Ja, dat heb ik gehoord, Dirk. En ja, goed, dat is natuurlijk wel iets waarvan ik denk, nou, dat is misschien wel iets moois om mee te beginnen. Maar goed, ja, ik zeg altijd maar, luisteraars, laat je verrassen. Net wat Sarah ook zegt. Sarah is helemaal met de wilde ideeën. En ik zeg gewoon, we gaan het gezamenlijk uitvoeren. En tot op heden is het alleen maar verruiming en modernisering en alleen maar mooier aan het worden. En het is een groot feest. En we zijn ook heel erg afhankelijk van vrijwilligers, die we gelukkig in grote getalen hebben. We hoeven niet op zoek naar vrijwilligers. Ze komen vrijwillig bij ons om zich aan te melden. Dus daar zijn we heel blij mee. En als je meer vrijwilligers hebt, Dirk, kun je ook meer organiseren.
0: Ja, maar als je ook leuke dingen organiseert, komen de vrijwilligers er zelf toch.
4: Ja, je moet de sfeer erin houden. Daar doen we hard ons best voor natuurlijk. En we zijn ze heel erg dankbaar. Dat proberen we ook altijd te laten zien. En trouwens zijn we niet alleen afhankelijk van vrijwilligers, maar ook van sponsoren. Daar zijn we ook ontzettend... Blok zelfs wat dat betreft echt een fantastische community. En iedereen is blij dat er wat gebeurt. En helpt elkaar en heeft er ook zin in. Dus dat houdt het voor allebei de partijen makkelijk om door te gaan.
0: Ja, het zou heel erg helpen, maar dat ze zo in het verleden een Sybrand als sponsor aan Alfred, of niet?
3: Ja, zeker, zeker. Maar ja, goed, van de lokale onderneming kun je niet zoiets verwachten, vind ik. Maar ja, we hebben heel veel ondersteuning en heel veel hulp. Daarbij wil ik ook zeggen dat wij heel blij zijn met onze verkeersregelaars. Die zijn vorige week weer geweest met de ringrijderij. En deze keer komen ze weer met de jaarmarkt. En er wordt vanochtend bij aanvang wordt gevraagd, wanneer is het volgend jaar? Nou, dat zie ik als een stukje waardering.
0: Ja, want ik heb ook stiekem gehoord dat jullie ze wel verwennen.
4: Ja, we doen ons best. Kijk, goede mensen moet je houden. Wij zijn blij met hun. Zij zijn volgens mij dus dan ook blij met ons. En dat willen we wel gaande houden. Ja, dus een lekkere lunch wordt neergezet, drankjes de hele dag door, af en toe een gezellig babbeltje, even kijken of ze het nog volhouden. Ja, zo moet het kunnen, toch?
0: Sarah, en hoe is dat nou om zo'n wapen van Blokzeil in elkaar te zetten?
4: Nou, dat was een hele ervaring. Ik begon in het bestuur bij de VTB een kleine 2 jaar geleden. En Ludwig die zat toen af en toe nog bij de tafel eromheen met de ontmoetingen. Die zei op een gegeven moment uit het niks, ik dacht dat het misschien voor jou wel leuk is. Nou ja, ik denk, tuurlijk, let's do it. Maar dat was wel nog even uitvogelen hoe en wat. Ik heb daar gelukkig hele goede hulp van Harriet bij gehad als grafisch ontwerpster. En met z'n tweeën hebben we dat eigenlijk gedaan. Maar ja, veel werk. Alle advertenties natuurlijk is geregeld. Maar ook daar, het enthousiasme helpt daar wel gigantisch in. Mensen hadden er wel weer zin in. Het was 1 jaar niet uitgekomen. Hè. Toen lukte dat niet meer. Dus we hadden eerst rondgemaild van, is er sowieso nog animo voor? Is het de moeite waard? Gaan we aan een car trekken die niet wil? Of loopt het vanzelf? Maar we kregen hele positieve reacties terug. En we hebben zelf wat ideetjes erbij toegevoegd. En nou ja, we zijn eigenlijk allemaal volgens mij wel blij, hè, met hoe het is. We hebben 10.000 kopieën laten drukken. En we zijn nu bij de laatste 6 doosjes volgens mij aangekomen. Dus dat is goed verspreid.
0: Ja, dat is ook een goed leesbaar magazine, Alfred. En je hebt het over moderniseren. Was het wapen er ook aan toe?
3: Nou, volgens mij is hij wel gemoderniseerd. Wij hebben het nog maar niet zo hard uitgeroepen, maar de voormalige mensen, de familie Lars en bouwmeester, die hebben wel aangegeven. Het is nu een 2.0, oftewel de moderne versie. Dus we zijn heel blij met het resultaat en de foto's en de adverteerders. En ja, goed, het is een succes geworden. Binnen het bestuur hebben we ook aangegeven van dat de dames goed werk hebben geleverd. Dus volgend jaar mocht het minimaal hetzelfde resultaat bereiken.
0: Nou hoor je, dat is een weg voor je open gegaan. Hè? Moderniseren, dat kan nog verder.
4: Het kan altijd verder, dat weet jij ook. En nee, dat ben ik het mee eens. De lat ligt nooit te hoog. En die blijven ook alleen maar omhoog duwen, anders wordt het saai. Dus het komt wel goed.
0: Nou, dat is mooi. Het is altijd fantastisch om hier te zijn, hier zo met zo'n marktdag. Volgend jaar weer, wat jubileum volgend jaar. Dus ik zou zeggen, Alfred, zien we elkaar volgend jaar weer?
3: Je bent van harte welkom.
4: Geen markt zonder RTV-slos.
0: Hey, dankjewel, hè. Tot de volgende keer.
2: Ja, en wie nog naar de jaarmarkt in Blokzijl wil, die is tot 5 uur te bezoeken in Blokzijl. Niet te missen als je er gewoon heen rijdt. En waar Dirk dus nu is, ik sprak daarvoor Enno Paulusma over zijn expositie in het infopunt Duurzaam. Ik sprak Marieke Pitt over de vrijwilligersmarkt op 5 september. En Rina de Jegervleer over de actie van de dopjes en ondermarkt die zij overneemt. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. En tot volgende week met weer 2 uur Kopwijzer.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Door Negens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis-publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd een busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

www.rtgslos.nl.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopt het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Vallen duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.

0: migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Want het

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: 105.4 FM. FM.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen

0: een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Daar midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie hem nog niet staan. Hij heeft er pertan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

is een Wiertjai 29. Is een kamelijk hier van de messen, alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, ik heb er een liedje van gemaakt.

Jij met dit lied? Houd toch in de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is een hele simpele. Kijk, ik zing wat is er aan de hand? En hoe zing? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal. Ach, houd toch de kop. Oké, laten we proberen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.